hangen dingen, al hebben we nog zingen. We hangen dingen, al hebben we nog zingen.

0: dat is het. Want eigenlijk het is het, al hebben we nog zin in.
1: Radio Lusitania.